0: Juvenal Carvalho
1: apresenta Quintas à Tarde.
2: Sempre especiais, sempre especiais.
1: Às quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Aqui na
0: Rádio Matosinhos Online.
3: A Borussia heeft zijn podium debuut hier bij ons gemaakt op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof.